0: more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publicität.
2: Het gaat radio zender te spelen van we dus muziek voor aan te schloven. Aan het gaat radio zender te spelen muziek voor de nemen fit blijft aan nie wil uitschalten. Radioaktiv op 106.5. Mengwel, denkwel, eiswel.
3: Radioaktiv Charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünnstes voor 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 van de neuesten Hits. Neue Hits am Dat, wat moe een hit gut. Haut schon bei